When the sun goes down, the racket goes round and round. Dat was Bill Haley and the Settlemen met Sundown Boogie uit 1952. Also voor zijn de grootste doorbroek uit 1954-55 met Rack Around the Clock. Bill Haley bereids en de 40er aanvang 50er jaren aangevangen. In de halve de regionale underground hillbilly scene in de gegend rond Philadelphia. Want Sundown Boogie of SX Records. Waar al zo voor zijn grote doegbroeg eingespeeld. Of SX Records in de Philadelphia regio. Oké, we gaan jetzt richting New Orleans, Louisiana. Waar de maals Frankie Ford een grote hit recording had met She Cruise. Frankie Ford, She Cruise in deze summertime special bij ons in de Rocking 50s.

Line. She Cruise, Mittlerweile aangekomen en dat is mysterieuze Bermuda Dreieck. Marion, Madman, Mitchell en de Racketeers waren dat met Bermuda Shorts. In 1957 veröffentlicht lokaal of dat kleine Vina label in dat kleine dorp Madison, niet wijd entfernt van Huntsville in Alabama. Lokale underground rockabilly, fantastische rockabilly music uit die 50 jaren. Marlon Madman Mitchell bij ons in de Rocking 50s in deze Summertime Special. Okay, de nächste Summertime Track. The Trades, how much hier? Met Summertime Blues.

Richie Valens, La Bamba. Oké, okay, dan gaan we als ruk richting de country hillbilly scene, Houston, Texas, in die funzige jaren. Met Eddie Nowak, hij had hem als vele zeer goede hillbilly uptempo songs voor dat Starday label van Jack Starnes en Pappy Daly. Want die nächste track heb ik originaal in mijn platte samenlong. Datiert uit 1960, want is de een song over zonnebloemen, The Sunflower Song. Hier is Eddie Nowak.

0: Vacation Server, Back to School Again, de Ashwa Lou Josie of Chess Records in Chicago. Natuurlijk, Chess Records waren een platenlabel. In eerste linie bekend natuurlijk als blueslabel en R&B, rhythm and blues platen. Maar ook in die funzige jaren extreem veel zeer goede rockabilly music of Chess Records van de producer Leonard Chess. Okay, show me what's over yet here in this summertime rocking 50s special. Bobby Darin and Splish Splash.
1: Splish Splash, I was taking a bath.

De summer van 1966, dat is waar, Jimmy Coe met de Summertime Symphony. Ja, de meest bekende Summertime rock'n'roll song uit die 50 jaren is onbelijkt natuurlijk. Eddie Cochran met de Summertime Blues, 1958.

0: Luis Prima, dankjewel Zekse Funzik, Buena Sera. Oké, we gaan eens barbecuen at Black Eyed Joe's met Little Jimmy Dickens.
1: I got some

Gelegenis in Clouds, Florida. Een extreem zeldende rariteit in deze Summertime Special. Nog eenmaal een Summertime Rock'n'Roller. Bij ons in de Rocking 50s. Rice Parker aan we het hier. With the Counts. Beach of Love.